0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Community Station. This is Helderberg FM 93.6.
1: Yeah.
0: For you.
1: En ons begin sommer ook met Ed Sheeran en Azazam. En dit is nou 5 minute na 5. Goeiemorgen, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show.

Love is all you need, DJ Kostner. Dit is 10 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, en dan van die skoemel met jou Sunrise Shake-up show. En gewoonlik hierdie tyd, kyk ons 'n bietjie na die weer net om seker te maak, jy trek reg aan. Ja, ons het so 'n bietjie koelerige weer vanmorgen vroeg, maar ek sien dit gaan eintlik 'n mooi dag word vandag met 'n bietjie sonskyn en bewolkte weer. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordonsbaai, Soemes, het wees so ook vir die Grabouw area. Vandag se temperatuur is so 'n maksimum van 18 grade en 'n minimum van 6 met 'n bewolkte dag wat voorlê. Op die oomblik waar die wind nogal, daar waar ek vandaan kom, maar ek sien dit gaan later bedaar met so 7 km per uur. Maar vanmorgen af het ons koelerige weer met reënweer wat gaan voortduur as 'n koue front voor oorkom en ons maksimum temperature vanmorgen een maximum van slechts 16 graden, minimum van 6 met een bewolkte dag en reënerige weer wat ons kan verwag. En dan zondag is het een koue, koue, koue wintersdag, so ons maar die treie en baiekies weer gaan uithaal, want het gaan koud en nat wees. Temperature een maximum van slechts 13 graden, minimum van 3 met een sterk wind van so om en by 17 km per uur. So ook vir maandag is die wind en die koue weer en die reënweer gaan voortduur vir maandag, ook temperature van so maximum 13 en een minimum van 7, so lekker koue lang naweek wat ons gaan verwag hier in die Helderbergstrand, Gordonsbaai area, sowel as Grabouw. Dinsdag sonskyndag, maar nog steeds koud met een maximum van slechts 16 grade, maar woensdag raak dit lekker somers weer, as dit so om en by 24 grade word met een lekker somers sonskyndag. Kom ons kyk hoe lyk Stellenbosch, ook baie dieselfde. Vandag het ons een bewolkte dag, koelerig, maar matige temperatuur van een maximum 19 en een minimum van 8 met een windspoed van so om en by 7 km per uur, maar morgen het ons reën weer op pad daar in Stellenbosch met temperature maximum van 18 en een minimum van 9. Sondag, koelerige dag, so ook bewolkte weer met reën wat kan voortduur, maar redelijk koel, temperature slechts 15 grade en minimum van 8 vir Stellenbosch. En die koue weer duur voort hier van maandag af ook met bewolkte dag en koelerige weer wat voortduur maximum 16 en een minimum van 7. Hier van dinsdag af gaan het begin opklaar daar in Stellenbosch met sonskyn weer maximum 19 en een minimum van 6 en dan woensdag het ons een lekker somersdag in Stellenbosch as die temperature gaan stijg tot met 25 grade met een prachtige sonskyn dag. Ons beweeg daar na Kaapstad toe, vandag ook een bewolkte dag met een bietjie sonskyn weer maximum 18 en een minimum van 8 met so een windspoed van so om by 9 km per uur. Morgen het ons een koue en nat dag wat Kaapstad dan betref, temperature maximum 16 en een minimum van 8 met koue weer en reënweer wat op pad is. So ook vir Sondag nog lekker reën wat gaan val daar in Kaapstad met 'n bewolkte dag, een maximum 15 en een minimum van 9, so lekker koelerig een naweek wat ons gaan hê. Maandag ook lekker koud met 'n bewolkte dag, een maximum 16 en een minimum van 10. En dan hier van dinsdag af begin die sonnetjie deurkom met temperature maximum 18. Woensdag, lekker somersdag met sonskyndag maximum 22 vir Kaapstad. So, dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die lang naweek, so ook vir die rest van die week tot en met volgende week woensdag. Ons sien uit na die lekker reën, maar die koue weer, wees maar, hou maar hy baantjies en jassies gereed vir koue weer op pad vir die naweek. So, kyk so 'n bietjie na die verkeer, die na enige probleme is, gaan ek vir jou boog te hou, soos ek vir jou gesê het, hier die loop van die program. Op hierdie stadium hier in die Helderberg, niks rarig om te rapporteer nie, alles loop lekker glad, geen probleme, geen stilstaande bewegende verkeer nie, maar daar in die omgeving van die Goodwood N7 Jakes Gerbel Drive, these roadworks and traffic restrictions at Voortrekker Road, if you in that area, then also on the N1 inbound, outbound direction eastbound, the roadworks on the N1 outbound at the ramp to Club Mitz Road, that's the R44 left lane is closed, drive carefully. Dit is die enigste probleme wat ek op hierdie oomblik het, of wat ek vir jou kan sê, en die enige ander probleme is, of enige op die paie, as jy iets op iets afkom, is jy ook baie welkom vir my te laat weet hier op ons WhatsApp line, of sommer net wat saamgesels. Die nommer is 021-106-936. Nog lekker muziek wat voor die video so op is op 'n Vrydag met 'n lang naweek wat op pad is. Lola Young, Messi net hierna. Helderberg FM 93.6.

Is Harry Style American Girls. Dis nou so 25 minute voor 6. Goeiemôre, jy het ingeskakel op Nel Fani. Kom aan met jou Sunrise Shake Up Show. Lekker lang naweek waar ons kan uitsien. En natuurlik ook 'n lekker rugby. Kom ons kyk so 'n bietjie na waar om uit te sien hierdie naweek. En natuurlik sommer vanaand dan is dit al reeds groot rugby wat gaan afskop hier op die Kaapstad se stadion. Dit is wanneer die Stormers die All Blacks gaan pak en dit is rondom 7:00 vanaand. So ons gaan sommer lekker voor die kassie sit al vroeg. En dan Saterdag is daar ook heel wat rugby. Dit is hier van 12:00 af en die belangstel is dit Japan wat teen Australië gaan speel. En dan 9:00 die aand is dit Argentinië wat dan vir die bokke gaan pak. Daar dan het ons ook lekker Curriebeker wedstrijde wat ook waar ons ook kan uitsien is natuurlik die Griekwas wat teen die Leeu speel hier van 1:00 af. En die 3:00 is dit die Bulle wat vir die Pumas gaan pak. En dan het ons die Sharks, wat een nieuwe logo het nou deesdae, wat vir die Boland Cavaliers gaan pak hier om 4:45. Dan sondag is daar ook nog lekker rugby, dan speel die Stormers onder 23 hier vanaf 3:00 af teen die Cheetahs, ook een lekker groot wedstrijd waar ons kan uitsien. So heel wat rugby wat ons kan uitsien, Curriebeker sowel as internationale wedstrijde, en ja, ons begin sommer vanavond met lekker groot ene van die Stormers teen die All Blacks. En in jaar 1976 was die laaste keer wanneer die WP

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Ja!